0: cabaret der Maria. Vanaf nu just wie met La President Carter.
1: Evo.
0: Maar laat mijn huis. Schaam aan achter de berit op de safas en in de mishtamaat. En dan gillo. Jimmy. Vanaf lefaneno het hanach. Hoe komo ze amara navi. Beperk dal het pasukje zijn. Ko amara navi, Shayao. Los me goed met de bobkers.